Franz! Franz! Franz! Franz! Dai voltijo dat voetbal bij a radio splochne tjujem!